Love en Medusa heeft er nog eens de remix. Dus een schoon klikske daar bijeen. Stardust, wordt hoog tijd dat deze nog eens onder handen genomen werd. Music sounds better with you. Je moet letten op het Frans accent en de mannen van Daft Punk verhiet. Tim Grant maakte deze remix.

The Chainsmokers samen met Oaks en het fijne Echo. Zometeen kijken we eens vooruit naar de Dance 30. Die presentering morgen een prachtige show met 30 dikke dansschijven over heel de wereld. Dat is een hitlijst en uiteraard heeft hij een top 3. Die overlopen we zometeen. Maar eerst John Summit en Shadows.

0: The Day, de boys van Showtech. Dat is nu tijd voor een kleine vooruitblik naar de Dance 30.
1: Dance 30 Rewind.
0: Morgen presenteer ik hier dus de Dance 30. Dikke hitlijst, 30 danceplaten, heeft een top 3. En ik overloop altijd bij Radio Reggie nog eens de top 3, zodat je helemaal in de mood bent voor morgen en ook kunt zien of er misschien een nieuwe nummer 1 aankomt. Op 3 hadden we vorige week The Bauza, Magnetic.

0: te genieten. EasyToys.be.
1: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. De brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is onder controle, dat meldt de gouverneur van Limburg. De brand ontstond iets voor 5 uur vanmiddag. Rond 9 uur vanavond was de brand onder controle. Er moet wel nog nageblust worden, vertelt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman.
3: Dat is dat de hele avond vannacht, maar op morgen nog zeker de hele dag, gaan blijven nablussen. Dus dat wil zeggen dat de bosbrandwagens, dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht en dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
2: Zo'n tientallen hectare natuur zijn in vlammen opgegaan. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zotewaregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook 2 keer uit handen. In het slot maakte Zulte ook het winnende 3e doelpunt. Het is daardoor ook zeker van de 1e plaats in play-off 3. Cercle volgt nu op 4 punten en kan hen met nog 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in 1e klasse te blijven. En tennis. Geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Alexander Bloks op het tennistoernooi van Madrid. Bloks verloor zijn halve finale van de Duitser Alexander Zverev in 2 sets. Het werd 2-6 en 5-7. Het was voor Bloks de eerste keer dat hij zo ver raakte op een groot toernooi. Hij is 21. Vanavond neemt de bewolking toe. Mogelijk trekken er vannacht buien over het land. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst zonnig. In de namiddag felle regen en onweersbuien bij 25 graden. Zondag wisselvallig en nog zo'n 20 graden. Ook volgende week opnieuw wisselvallig.

0: Lost Radio by Lost Frequencies.
1: Welkom, een officiële feestdag vandaag. Dus we gaan er ook samen een echte feestdag van maken. Met straks onder meer Break the Loop, de nieuwe werk van Artbat en ook Beautiful, de nieuwste van Anima. Maar we beginnen met eentje van mijn

0: Q-Music. Lost Radio. Lost Frequencies.
1: Je hoorde net Be The One, de nieuwe materiaal van Adam Poort, leren de trio van Kind of Music. Ook de volgende is een nieuwe en dat komt van een house producer, Paradox. Hij komt van Zwitserland. Ik heb in het verleden al muziek van hem gedraaid en hij is echt een top talent. Daarom draai ik met heel veel plezier zijn allernieuwste track,

0: music.
1: Lost Radio by Lost Frequencies.
2: Als laatste heb ik gekozen voor Azur van Feshka. Een heerlijke, dromige nummer, perfect om dit uur mee af te sluiten. Straks neemt Karakels het over van mij, dus blijf zeker luisteren. Wij horen elkaar nog volgende week, dus geniet van je weekend.

0: Dit is het weekend van Q. Met zometeen Caracals. Q. Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Bij de grote brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is enkele tientallen hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat bevestigt de brandweer. Het vuur is sinds 9 uur vanavond onder controle, maar de brandweer zal nog de hele avond nablussen, vertelt burgemeester van Leopoldsburg Marleen Kaufman.
2: Dat is dat de hele avond, vannacht, maar op morgen ook zeker de hele dag gaan blijven nablussen. Dus dat wil zeggen dat de bosbrandwagens, dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht en dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
1: In totaal werden bijna 100 brandweermannen en bijna 40 brandweerwagens ingezet. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zultewaregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook 2 keer uit handen. In het slot maakte Zulte ook het winnende 3e doelpunt. Het is daardoor ook zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt nu op 4 punten en kan hen met nog 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in eerste klasse te blijven. En dan nog Formule 1. De Brit Lando Norris vertrekt morgen van op de pole position in de sprintrace van de grote prijs van Miami in de VS. Hij was sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli, die eerste staat in de WK-tussenstand. De Australier Oscar Piastri zette de 3e tijd neer. Vannacht mogelijk regen, minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst zonnig, in de namiddag felle regen en onweersbuien bij 25 graden. Zondag wisselvallig en nog zo'n 20 graden. Ook volgende week opnieuw wisselvallig.